er mooi, maar wie zei ik dolle turf Le Florence Road lezeni? Ik ken hem er tak jacht, August. Wel, ta er aan nu again. August, zo, just a man.